0: zijn is.
1: Hij heeft er eigenlijk niet meer in. Een zuur verdwijnen.
2: One, two, help.